Een dag in het leven van een open boek schrijft zich. En hoe de zon ondergaat, bepaalt zij zelfs wel.

0: hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.